always a funny and instrumental break at the half hour. Russ Conway and Side Saddle. And I have a surprise for Hank Dokter. And also for Truus is de volgende plaat. Het is de nieuwe van Hank Dokter. Ja, als de zon laagt. Ja, nou ja, dat is When the Sun Laughs. A great song, Hank.

0: Zo is dat. Bedankt Henk, een mooie plaat. Een beetje in het Drents of is het Gronings? Ik denk Drents, is het niet? Oké, okay, it's time for the artist train from the 60s. And we kick off with the Birds, 8 Miles High. After that, a little bit Français on your radio. Vous permettez, monsieur, from Adamo. And the final one, the Beach Boys in Surfing. The train is running.
1: The artist train is running.

RNI Date, de eerste date. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: The Dutch Service, transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea for you and me.
1: Inne kan er daar wieder. Wat zeg je? Inne kan er daar wieder. De mensen van Iron Butterfly. Ja, way back in time. Van harte welkom, Radio Noordzee. Uitgestraald over de digitale Noordzee, het wereldwijde web. Wees gezeten, de Vlaamse en Nederlandse service is weer actief vandaag. En dat wil zeggen, nieuwe platen, oude platen en van die godvergeten pareltjes. En daar kreeg je dan een goed voorproefje van. Iron Butterfly, zo noemde die mannen. Laten ze er maar heel snel een lap op geven. Wees gezeten, zet je radiotoestel een beetje harder.

1986, het magische jaar dat er twee mensen bij elkaar kwamen. Luisa Fernandez en Peter Kent. En dan nog wel solo portier, alleen voor jou.

0: broadcasting from the radio ship Mebo 2, lying at anchor 4 miles from the coast of Europe, with transmissions in medium wave at 220 meters, 1367 kilohertz, in the 49 meter European band at 6205 kilohertz, and on FM channel 44 100 megahertz, this is Radio North Sea International. From now till 3 a.m., RNI presents
1: All Hit Music Power.
2: Van 86 naar 76, ja, dat is ongeveer 10 jaar verschil. Maar wij duwen hier gewoon en met een muisklikske, dan hoor je ze. Teach M, Upside Down, 76, zet hem harder.

0: de vrolijke atmosfeer en de ambiance, die springen er vanaf, hè? De Club Gram Teach in. En ze hebben van zijn leven eens meegedaan aan het Songfestival. En ik heb me nu laten vertellen dat dat niet meer zal voorvallen.
1: Het weekend met Radio Noordzee. Met de grijze wijze hits van toen. Vanaf het ontbijt tot ver na de lunch. Compleet met de R&I Super Top 50 op zaterdag. En het vertrouwde geluid van R&I. Vanaf 1, 2 en soms zelfs 3 masten. En
2: meer muziek.
1: Op zondag. Noordzee. Noordzee is er nu meer dan ooit voor u.

0: Ze had haar een buik van vol, hè? Tina van Bijk. En stop toch met liegen. En als je zegt, ik ken dat muziekje, het heeft bij mij ook een beetje geduurd. Het was It's a Real Good Feeling van Peter Kent, ja.
1: Radio North Sea International. All hits, all the time.

0: dat is een lang vergeten parel van een groep genaamd The Birds. The Chimes of Freedom. Oh ja. Mooi, hè? Alleen hier hoor je ze. De godvergeten pareltjes en die oh zo goed klinkende soulplaten.
1: 7 dagen in de week. 24 uur per dag.

0: Precies, er niet meer. Maar naar muziek en naar platen, die blijven nog wel regelmatig naar boven komen. Toch boven het gezouten water van de Noordzee. Baby, I'm burning, Miss Dolly Dolly Parton.
1: Die besten Hits von heute und das Coolste aus den 60ern, 70ern und 80ern.
2: Seven days a week, 24 hours a day. 24 hours a day. Radio North Sea International.

0: Dat is de meestamper van 55 jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: 1971, meneer Tony Ronalds en Help, Give Me Some Help. Dat maken ze niet meer, hè. Jammer, hè.
2: 5 decades of great music on RNI.

0: Mac and Katie Gassoon, respectievelijk zus en broer. En ja, de Freedom platen. Een plaatje dat er altijd sfeer en gezelligheid mee brengt. Dus oh, genieten, dat moeten we hier doen.
1: Hit after hit after hit. Radio North Sea International. Number one hit radio. 500,000 watts of musical power. To the power. All over Europe.
0: Een studiogroep genaamd The Italian Disco Mafia.

Er komt terug een beetje centen binnen in het laadje van Modern Talking, want dat waren de eerste uitvoerders van Sherry Sherry Lady. De Italian Disco Mafia heeft ze heruitgebracht. Dus dat was even een primeur hierop.

0: Daar komt binnen, hè. Daar komt binnen. Carice Aden, zo noemt hij de artiest. En stop fucking with my head, honey.
1: Radio Nordsee International. Nur die 60er.

0: Dat zijn de jaren 60 ten voeten uit, samen met Major Lance. Kun je het nog eenvoudiger maken? Ik denk het niet, hè? Nee, ik denk het niet.
1: Radio Nazi.
0: Oei. Oh, ik was even met een draad kwijt hier. Mijn excuses, mijn excuses. Dit programma werd live opgenomen voor een dol publiek in studio nummer 1 in Holsbeek, België. En je bent hier aan het luisteren naar Marcia Heinz.

0: Het zit weer op vandaag. Ja, we hebben ons centen weer verdiend. Bedankt voor het luisteren.
1: Radio Nazi.
0: En ik neem afscheid. Tot volgende week. We draaien uit met David Suntory.